0: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

plantas, se te fará o te faço mei fangas. Mei handa é, sei klop gebrek, a ploeg skaar tot en sei mar gestik. En ek dra me trots die brandmerk van die river Afrika som.

Og skinny komplott, funny drama. Elke uur voor haar flink repeteer. Nee, die rol verdelen, die decor verander. Maar wat?

Brendan Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Jy maak het makkelijk.
1: Jy maak het so makkelijk. Dis Christia Visser en jy maak het makkelijk vir my vandag, want jy sit voor my. Hoe gaan het, Christia?
0: Hallo, dit gaan goed, dankie. Dus, baie om oor te klaar, maar ons gaan nie klaar nie, want nee, wat help het?
1: Niemand wil luister nie, dit help nie, ons gee nie om nie.
2: Nee, ons het ook baie om voor dankbaar te wees.
1: Ons het, nee, elke oggend as ons wakker word, het ons baie seëninge wat oor ons pad stap, en ja, dit is lekker om te lewe, actually. So wat, waar, behalwe nou, ek wil nie nou digbindel gesels. In jou lewe, wat gaan aan? Jy tree weer op, jy maak nuwe muziek, jy is besig, jy dit gaan goed met jou.
0: Ja, nee, dit gaan baie goed. Hierdie jaar tot en met nou was malhuis gewees, waarvoor ek, waar ek glad nie klaar nie. Mens klaar nooit as het besig is nie, want het kan stil wees ook, en dan klaar mens weer daaroor. So, dit was baie besig gewees. Ek het twee baie nice rolle gedoen in verskillende reekse, wat binnenkort gaan uitkom. Ek is nog te bang om te sê precies wat, want ek weet nie of ek mag nie.
1: Maar daar is twee,
0: een is een CP en een is een reeks, en hulle kom, julle moet net dophou. En dan verder, aan die muziekfront, nou maak het makkelijk, was my laaste enkelsnit, definitief bezig om te werk aan die volgende een, maar vereers nou, die digbundel is nou my focus, en anders is dit shows, en mawees, en lewe, en ja.
1: Jy is besig, Christia, dis vir my so lekker om te sien, dat jy nie net in een richting in beweeg nie, dis acting, dis sing, dis mawees is wat jy nou genoem het, en nou sit jy jou hand op een digbundel. Wat het jou laat besluit om dit te doen? Want is het nie maar ook dat liedjies ook maar gedigte is nie?
0: Tot een mate ja, maar om eerlijk te wees, nie een van die goed wat ek doen was ooit daadwerkelijke besluite gewees nie. Ek meen, toe ek baie klein was, wou ek graag gesing het. Dit was my groot ding. Ek het in acting in beland en verlief geraak daarop as gevolg van onderwijzeres wat my raak gesien het en my so'n bietjie gepush het. En ek is lief vir emosie, ek is lief vir mense. En toe die acting eerste gekom en toe die muziek gekom, die muziek het ook al surprising gekom, want ek het net een paar songs gekarry houkie op Facebook.
2: En toe sal jy moet die kans vat.
0: Right, en toe dit gebeur en selfde nou met die gedigte, dit is nie iets wat ek beplan het om nou te gebeur nie, dit is net iets wat ek skryf al vanat ek 7 jaar oud is. Boeke en boeke en boeke vol, klomp boekies wat ek al verloor het, so as iemand dit daar ergens in die wereld vind, stuur hom maar terug as jy kan. Maar dis wat ek doen, dis hoe ek uiting gee aan my emosies, dis hoe ek sin maak van dinge. Ek het ADHD, so ek denk, dis ook maar ek so soveel verskillende goeders moet doen. Ek moet, anders raak ek verveeld. Maar so as gevolg van die ADHD is het ook vir my, as ek pen op papier sit, dit kry dit uit my siel uit, as ek het so kan stel. En ek het net, jy weet, ek het net besluit om het te doen. Ek het een gedig op Facebook gepost en dit het goed gedoen. Daar was baie mense wat daarmee aanklank kon vind, en ek is baie dankbaar daarvoor, want mens weet nie, jy weet nie of jou woorde net vir jou saak maak nie, baie keer voel het so. Maar my pa het altyd gesê, as jy nie weet waarom te praat nie, praat oor dit wat vir jou saak maak, en jy sal vind baie ander mense
1: dat het in aanklank vind.
0: Ja,
1: dat
0: so, en as gevolg daarvan het ek net nog gedoen, en ja, toe het Sonny Select my genader en gesê, hey, ons dink hier is iets, Kom ons maak een plan,
1: maar ek wil nog baie verder met jou gesels, maar ek wil vir die luisteraars ietsie speel. Kan ek Donker Liefde vir hulle doen?
0: Ja, jy mag.
1: So hierdie is een elektroniese digbundel, waar Christia het self vir jou lees, dit wat sy geskryf het, en ek dink dis die eerste. Ek het nog nooit eindelijk van so iets gehoor in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf.
0: Ja, nee, dis absoluut die eerste. Ons het die gedigte gevat en ek het dit opgeneem. Ons het, ek het saam met my producer Dirk gesit, ons het produce met klanke en effekte en allerhande dinge. En ja, nou soos hier.
1: So hier is Donker Liefde van Christia Visser. Luister mooi.

kronkels uit die hand van boer. Soms verdwaal ons, waar is jij? Voel ons soms alleen.

0: kerstmusik van ons en sou jy hoop dink aan jou besluit. Voor de Joe Black en haar naam is Afrikaans, jy is boek rood die 989 FM en vir laatste keer in Uitklok, kijk ons gaan nou jou paie.
1: Boek Radio, Uitklok, verkeer.
2: Net so kyk jy na jou paie, daar was een motorvoertuig ongeluk by Jake's Gerwel en Gunner's Circle. Dit is een vragmotor en een voertuig wat daar betrokken is. Op hierdie stadium geen beserings nie. Dan ook een motorvoertuig ongeluk by Frans Conradie en Van Riebeek in Kraaifontein. Wegsleepdienste is daar op die toneel en dan ook een motorfiets ongeluk op die N1 uitgaande net voor Monte Vista by Goodwood. As daar nog iets is op jou paie, asseblief laat weet vir Brent Wayne de Wet is 074-2009.
1: 989. Minder brandstofgebruik en verder ry en 'n Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
1: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.
0: Zijn, dit is vir ons vir jou gaan groet vir vanavond, en geskakel vir Brent Wayne de Wet, ek her saam met jou tot en met 10 uur, en lekker gewees hier saam met julle.
2: Ek voel, ek moet vir jou sterkte sê, Zijn,
0: so
2: groot oomblik wat op jou wacht.
0: Yes, die comeback tot die rugbyveld gebeur vanavond, ek is baie opgewond om die toksie aan te trek, hopelijk uit die knie. Maar ons sal
2: strap maar op, ja. moet nou nie daar mens wees,
0: wat is strapping?
2: Plak een pleister,
0: strapping vir wat? Nee, ek sal maar een bietjie terugvoering gee en dan die een morgen weer gaan oefen. So ons kyk maar, kom net eerst deur vanavond. Dit is die belangrikste,
2: een aand op een slag,
0: net so. Ons gaan weer los met muziek van The Script, dit is Superheroes, Elvis Blue, Brandon Miles en Dion Groot. Gaan weer kry tot by jou nuus om 7 uur. Tot morgen.
2: Goeie.
0: Hoi loop, bye.

dit is Dion Groot met Wyn. Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan Zian en Monique. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Radio. Wil jy die dag van jou afstof? Luister na Brent Wayne de Wet op die aandskool. Op Bok Radio 98.9 FM.
1: Een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, nog baie lekker muziek op pad, net vir jou, I Struck Gold With You, David Lazarus, en dan Damien Beer is ook hier gelaai, asem in en asem uit, baie belangrik, vooral na een lekker lang werkende dag, dan moet een mens so bykie net stil sit, een kopie koffie drink of een kopie thee, haal lekker diep asem. Asemhaling is baie, baie gezond, vooral as jy nie kan slaap nie, so 3-4 keer een nacht en hoor wat ek sê, dat was die tyd wat ek so dier een moeilike tyd gegaan en so 4 jaar terug, kon nie slaap nie, asemhaling, in en uit so 3-4 keer en ek sê vir jou, jy slaap lekker soos 'n klip. Hier is Damien Beer met asem in en asem uit.

Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

in een dorpie naby Erns, het een man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Heila was sy vrou gewees en my teen haar kerk was een dikwels, jy weet, nog gelukkig getrouwd met die sien. Piet het skelm by hotel gesom. Bedags was sy stadstesorier wat eerlik wees die Bybel sê en sweet van sy aangezicht sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand, een bord kost sy blauw kitaar en die skoolse maai kwart. Soos amal het Piet ook sy prijs.

Moj, moj, baš je vor da uok, dar wel je mentol, sigaretten rok. En al mijn sweet, sweet, dan van mij zet, dar wel je zwet, zwet, dan mijn haar op slijt. En die precieze woorden, dat ik precies vergeet, dat kon dan met die rok en die zwet.